lip van een berg, op die skuur van een afgrond, van hut tot herberg. Kom ons dromen zwerven.

0: Dit was Abdullah Ibrahim met Manenberg en in die kollig vanoggend.
1: Op en wakker, net hier op RSG.

So Randy Crawford hier op RSG, Everything Must Change. Ook geluister na George Benson, so This Masquerade. Smaak nog muziek? Dis Elton John hier in Chiltyd. Daniel is die naam.

Lang Lang met Beethoven se Für Elise. Kwoti de Tooi, goeiemiddag aan jou. Jy deel hierin met jou vriendin, Johanna Viljoen, Somerset Wes. Is Jan Pierce en hy sing Bluebird of Happiness.